Hemelse Vader, vanoggend staan ek voor U met 'n hart vol emosie en dankbaarheid. Here, U alleen weet waarvandaan U my gebring het. U kan my pyn, U ken my pyn, my trane, my verlies en die dae wat ek gewonder het hoe ek verder sou gaan. Maar Here, U was daar. En vanoggend vra ek net, gebruik my getuienis om iemand se hart aan te raak. Laat iemand wat hoop verloor het weer glo. Laat iemand wat deur 'n moeilike seisoen gaan, weet dat God nog steeds getrou is. Here, ek gee hierdie oomblik aan U, nie my storie nie, maar U getrouheid wat vanoggend sigbaar sal wees. Aan U alleen kom al die eer, in Jesus naam. Amen.

0: Jarrett Price, ex-young man,
1: die idee van Carpe Diem span in Kannaland nooi u na ons lekker sangmiddag op Sondag 11 Oktober 2026 by die VGK Kerk in Nissenville, Ladysmith. Die lekkerte begin om 2 PM. Kom luister na die gewijde sang van ons plaaslike groepe en kunstenaars soos die VGK Kerkkoor, NG Kerk Praise and Worship, PPK Jeug Spiritual Dances, Community Faith Ministries, PPK Sondag School, Redlands Community Church, Solo Sangbe, Moslima, Lucky Draws en vele meer. Toegang slechts R50 vir volwassenes en R10 vir kinders. Vir meer inlichting, kontak paaste Melanie Eisley by 073-570-4578 of Jaken James Scholes by 071-868-6128.

by 082-675-4478. Antimolly by 063-315-2384. Sister Maggie Williams by 072-270-0571. Sarissa Botha by 082-760-7568. In Oudtshoorn by Jolien Markier by 068-169-3163. In Kanlan by Pastoor Melanie Eisley by 073-570-4578. Diaken James Coles by 071-868-6128. Mosselbaai by Debbie Valentine by 082-347-0991. Pastoor Malcolm de Jager by 061-022-3092. In Essequa by Juffrou Pieternelle Felies by 067-664-8337. Dien Jean Crispe by 076-760-3940. Ons dien een God van wonders en in sy woord sê Openbaring 12 vers 11 dat ons sal oorwin deur die bloed van Jesus en die woord van ons getuienis. Wees 'n oorwinnaar en kom deel gerus met ons. Jou getuienis is vir God belangrik. Jou lewe is sy voorbeeld.

0: cling.
1: Marah-marah mani roje.
0: Oh.
1: Uns kan ik wachten die marah op kom drie. Maar daarna dan gaan schakelen. En ik heb nog niet een lied vandaag niet maar. Jij is mooi, het speel af voor mama Dina. Kom voor mama Dina, Roger. Bij je liefde, bye bye, Roger. Mooi, maar af je, bye bye.

Så langt op på zondag, folk meneer, maar jy, so lekker sit en vrywerk doen en luister aan die prachtige liedjes en te groet maar aan die prachtige zondag ons luisteraar en die wat nog inluister ook. Aan die Monika.

Die laaste twee liedjies was Jim Croce, I'll Have to Say I Love You in a Song, en Jim Diamond voor dit met I Should Have Known Better. Reg aan die begin was het my gunsteling Pat Boone lied, April Love, wat in 1957 vrygestel is. Kom van die muziekfliek met dieselfde titel. En toe daarna was het Dobie Gray met Drift Away. Request aan Senegal Donovan Stanley Starling. Yo, dit is nou nice om van jou weer te hoor. Donovan wil Love Me Tender van Elvis Presley en Connie Francis. Wel, dit is eindelijk my gunsteling Connie Francis lied, Wishing It Was You, wil Evelyn Frederik sê. En Brotherhood of Man, langklaas dit gespeel, Cheryl Roelse, jy vraag vir United We Stand.

United we stand hier at Eden FM, Ali Eden FM, ek is allemaal wat inluister, al die sondag goudjies of sondag goud luisteraars, ons staan allemaal saam en ons staan allemaal saam teen geslagsgebaseerde geweld, teen bully gedrag, or any violence against any vulnerable group. Aubrey Dixon, The Hollies, he ain't heavy, he's my brother. For Errol Mackett, en Lean On Me van Michael Bolton vra onze vriend Dennis Belay aan en Miss Judy Boucher. For George John Stalmeester, Can't Be With You Tonight. Daar is een lied wat tranen in baie se oë bring. George John Stalmeester het die video van die lied op my status gesien. Hy het het geloer op my WhatsApp status en toe dadelijk die lied versoek.

Connie Fisher in Ronnie in Anthony Stalm, in Johnny in Ronnie Anthony van George John Stalmeester. Goed ook voor jou, Elmo.

0: That was nice songs. Sly and the Family Stone, This Is Love. The Jones Girls, I Just Love the Man. Dis nou drie dames wat in 1970 saam begin sing het. Brenda Shirley en Valerie Jones. En ja, hulle is nie familie van Mrs. Jones, van me en Mrs. Jones nie.
1: Swipe and stand a chance to win your share of 3 million B rewards at Boxer. Buy Mama's IQF mixed chicken portions 4kg, only R159.99. Mama's Russians 4kg, only R149.99. Plus get 1 gig data free with Boxercom, only at Boxer.
0: Ek is so blij, jy is ingeskakeld by jy. Dankie Cecilia van Borchets. Wat vandag aan luister en sy groet allemaal en sy geniet het en sy luister in. Sy sê, die muziek streel my gemoed. En ek luister vandag saam met Shurnay en Lorika. Hulle twee luister saam met my.
2: Goeiemiddag, meneer Roger.
0: Goeiemiddag.
2: Ek wil net een versoekie instuur van Anna Pietersen, wat vandag van vrijdag de verjaardag. Maak sy een geseende dag is en ek hoop haar kinders bederf haar lekker.
0: Ook so, ja.
2: En vooral my senior burger maaikies, meneer Rogers, speel haar vir my een mooi rekordje.
0: Ga nou.
2: En meneer Roger moet ook een lekker zondagmiddag is. Ek geniet jou muziek.
0: Ek geniet het.
2: Maria van Motelbaai.
0: Baie dankie,
2: Mountain
0: Maria.
2: View. Hey, goeiemiddag, Roger, ik hoop het gaan goed.
0: Ja, goed.
2: Ik ben met die onbekende, mijn kind is goed. Ossina en Jacob en Tricky en hem Osser, lekker om Osser op jouw verjaardag. Ik ben zoals een lekker verjaardag. En ik hoop dat je een lekker dag hebt om Os, ons bij de jaren te zien op jouw leven toe. Dan vraag ik ook, hoe dan voor mij en die kinders zeggen, nee, kan je maar zien vandaag bij ons. Dan is het Audrey, hallo. Nee, nog op die plaats, Blik. En ja, Roodje, je hebt ook een lekker dag. He. Ik hoop dat je jou naweek geniet.
0: Ja, nee.
2: En goed over de huis.
0: Ja, dank je, Lalien.
2: En mooi huis door hij, Roodje. Het komt van Lalien af. Uit Riversdal.
0: Uit die dalheid. Dank je, Lalien, uit die prachtige dalheid. Riversdal.
3: It's time to go local. Right here on Sunday Go.

for my sister Polly en Charmaine, as ook my neef Cyril Williams en sy gesin. Julle moet dit geniet. Baie dankie MC en Rousmo. Sê Auntie Audrey Wagman. Nou, hou julle die in.

0: Goeiemiddag, meneer Roger. Hoop het gaan baie goed. Sal meneer asseblief vir my Cindy Lauper se True Colors speel asseblief. Kom van Christina de Koker. Mooi dag, meneer. Mooi dag vir almal.
1: Maak so, Christina. Dankie om Mansi, wat luisteraars herinner. Het volgende Sondag 5:00 is die matriek diens by die VGK Kerk in Blanco. Ek kan natuurlijk hierby Sondag goud wees, nie? Jammer, het is nie 5:00, het is 3:00 die middag by die VGK Kerk volgende Sondag.

0: Rikki van Aswegen, ek weet jy het jou verjaarsdag geniet.
1: Roger speel maar When the Sun Say Goodbye.
0: Reg so, mevrou Gous van Mosselbaai, When the Sun Says Goodbye to the Mountains. Susan McCann.

Johnny Mathis en Denise Williams, Too Much, Too Little, Too Late. Vir my pa, oom Boet, wat aansterk by die huis. Dit kom van die Simon familie in Blanco. Wens om alles van die beste toe. Dankie, Rosanne.

0: As we've come to the end of this evening's Catholic Hour program, we say thank you for joining us and sharing in our discussions. We also extend a very warm, sincere gratitude to Father Leon Mossad for helping us deepen our understanding of the Saint, Saint Luigi Scrisopi, and also we wish all our priests and the Sisters of Providence at the Oratorium a happy feast day for tomorrow, and all our listeners and Franciscan community a happy feast day for today. Thank you for joining us tonight on Catholic Hour on Eden FM. We wish you a blessed, peaceful and fruitful week ahead. Good night and God bless.
1: Ons het aan die einde gekom van vanaand se program. Baie dankie dat u gedurende die afgelope uur by ons ingeskakel het. Dit is vir ons dag voorreg om hierdie geloofreis saam met u te deel. Ons vra dat God ons in ons daaglikse werk sal seën, ons die moed sal skenk om die evangelie in die wêreld uit te leef, en ons sal help om sy koninkryk deur ons alledaagse lewe op te bou. Onthou, waar God teenwoordig is, is daar altyd hoop, en waar liefde heers, is Christus teenwoordig. Weer eens, baie dankie dat u by Catholic Hour ingeskakel het. Ons waardeer u getroue ondersteuning. Tot volgende week, dieselfde plek, dieselfde tyd. Goeienaand.